De Mona Lisa Twins, Play the Beatles and More, hoor de Please Please Me van de dames. Maar ze kunnen ook hun eigen composities maken. Dat doen ze heel goed, onder andere op deze CD Orange. We gaan luisteren naar Still a Friend of Mine.

De Mona Lisa Twins worden ze met Please Please Me van de Beatles en Still a Friend of Mine, een nummer van hun eigen, zoals dat dan heet, van hun zelf. Muziek nu uit Duitsland afkomstig van Janine Olsen. Was wäre wenn?

Creator Dimmermann.

Janine Olsen hoorden wij en uit 1983 was waar wen. Even wat rust in het programma met Nadia Kosinskaya. Dit is uit

Ein zwei in eins. Voor de twee nummers van Nadia Kosinskaya. Eerst hoorden we Nacht am Meer. En zojuist hoorde je Twist in Marcia Bright, een cover van Tanita Tikaram. Ze begeleiden zichzelf op gitaar. En de zanger natuurlijk ook, Nadia Kosinskaya.

Uit 2021 horen wij Nina June uit Nederland en de Rainbow Ashes. Voor de volgende plaat gaan we naar Duitsland toe in 1977. Disco Fritz en Das Jodelding.

0: Ja, de Disco Fritz en Das Jolding, 1977. We hebben nog heel even tijd voor muziek van Marques en Menana. Muziek uit Noord-Rijn-Westfalen.
1: Hier is Marques en vayamos, compañeros. Dankeschön, Christophe.
0: En een disjockey die het goed kon vertellen in ieder geval. In een betere taal als ik er gespreken.

0: Muchas gracias.
1: Peter Timmerman. Zindi. Peter Timmerman.

Breng je terug in de tijd met Chic en La Freak. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Tilleman en ik draai de plaatjes van jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw en de huidige, de nieuwe in de huidige eeuw. We draaien ze een beetje alles tussen 1949 en 2099. En ik hoop dat er een leuk plaatje voor je bij zit. Je zit er ontzettend bij zitten. Want we draaien zeer gevarieerd. Alles wat er ook maar ooit is verschenen, daar putten we uit vandaan. Een plaat uit 1986 van Jackie Graham. Een top 40 hit overigens ook. Dit is Breaking Away.

Hell's Score en In The End. Nummer van Linkin Park, een voortreffelijk a cappella gemaakt door deze fantastische zanggroep uit Israël. Daar komen ze vandaan. Ik zou een omschietje wat van als we gaan dragen, had ik beloofd, ergens in de week. Maar goed, we gaan het proberen om het nog te regelen. Martha en de Vandellas. Wow.

Marta en de Vandellas in 1967 met Jimmy Mack. Dit is Leah Rye in 2021 met Movement.

movement. Lia Rai hoorden wij met Movement in 2021. We blijven nog even in het jaar 2021 hangen. Alhoewel het eigenlijk een nummer is dat uit de jaren 60 of was het 70. Het zal ontspannen gaan, een beetje denk ik. Daar is het origineel vandaan. Maar we gaan luisteren naar de Honey D versie in het Vlaams. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D in 2021. Ik kom vanzelf naar je toe. Iron Maiden, tezamen met ABBA. Dit is Hallowed by the Eagle.

0: Ja, dit moment kennen we allemaal wel, hè? Bijna, maar nog net niet helemaal. Geslaagd of wat dan ook, maar daar denk uit hoor. En die Zoe hoorde je met dat leuke liedje uit 2016. Dekker Radio.
1: Dekker Radio.
0: Waar zei je?
1: Menno
0: dus?
1: Dekker.
0: Oh, dat ben ik, ja. Het rode mannetje heeft zich weer gemeld, hoor.

Cornelis Vreeswijk en Hopeloos Blues. Ja, leuk liedje, hè? Mooie tekst trouwens. Ken je deze nog van Santana? Carlos Santana? Even de vaart erin in Dekker Radio. Oye, kom maar van.

0: Nou, dat heeft wel moeite gekost, maar dat was wel een stukje virtuoos werken. Santana en Oye Como Va. We gaan eens eventjes kijken in Studio 2, want Wiebe zit klaar met deze drie na het half uur.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

Een halve eeuw oud, hè? En we draaien het nog steeds. Middle of the Road and the Talk of the USA. Uit 1972. Ja, ik had het goed zo. Back Radio deel 2 met Ambrosia gaan we verder. Met Biggest Part of Me. En daarna iets van EOS en Holly Mae Brood. Tijd genoeg, ben benieuwd.

0: eigenlijk wel een bijzonder nummer hoor, van SZA en Justin Timberlake van een paar jaartjes terug. And The Other Side. En over bijzondere muziek gesproken, luister nou eens hier naar. Wie zingt er nou over een zonnebril? Dat kan alleen maar Gebroeders Co zijn. Zo dus.
1: Ik

0: kwaliteitsmuziek bij Dekker Radio. Gebroeders Co. Zonnebril. Zeg mij eens na. Please and call an ancient and usual.
1: Please and call an ancient and usual.
2: You the cool maids say one. Please and call an ancient and usual. All right.
0: Adriano Celentano met dit wonderlijke lied uit Italië. Please and call an ancient and usual.

Oeh! Raymond van het Groene Woud, wat een aardig liedje uit 1981. De zwoele cha-cha-cha. Volgende keer beter, zullen we maar weer zeggen. Ik heb daar nog eentje als afsluiting van Men at Work. Menno was at work. Who can it be now? Nou, ik. Tot de volgende keer maar weer.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Diana Birch is deze dame, hè? Valentino. Zo heet hij blijkbaar.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Welkom bij een nieuw uur Dekker Radio. Ik heb een vreemd verzoek van Gino Graus. Die zegt, ik wil je kussen. Wat moet je nou met iemands kussen? Nou ja, goed. Niks aan te doen. Gino, doe je best, hè. Je kunt er wat van. Je mag vast de kussen wel lenen, hoor.

Dekkers Kabaal Radio. Mag je rustig zeggen hoor. Ja. Bruno Mars, 24K, Magic. Dekker Radio gaat verder met iets rustigs. Hehe, eindelijk. Eindelijk doet hij het. Andrea Bocelli met Marco Borsato. Mooie combinatie en een mooi lied. Because we believe.

mooie beeldspraak hè, van Rob de Nijs. Inmiddels alweer wat nummer van wat lang geleden, 2014. Ja, ik heb het opgezocht. En Loop in het licht. Ik vind het mooi bedacht. Dekker Radio gaat naar een andere Nederlandse artiesten. Die heet Lisa de Graaf. Maybe it was love, vraagt ze zich vertwijfeld af. Ongetwijfeld. Je luistert naar het programma Dekker Radio met Menno Dekker.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Wat doen we dan? 2010. Peter Fox, House am See. Oké, moet even opschieten. We naderen alweer de bodem van het uur. En dat doen we met Huey Lewis en de News. Ja, zo heet die groep. En een van die grote hits van ze was deze, Power of Love.

Een lekkere oude hit van George McRae en Rock You Baby. Ja, dat moet je doen hoor. Dekker Radio deel 2 vind aangebroken. Maar Bluff heb ik ook voor je met Gijke Arnaert en Zoutelanden.

0: Bluff en Geikenaanhout. Zoute landen. Ik ben blij dat ik hier ben in de Dekker Radio Studio. Kan ik wat muziek draaien?
1: Je hoort het in Dekker Radio.
0: Luister naar Post Malone met Luke Combs. Wat een combinatie, zeg. Die for that.

Nou, ik moet zeggen, smaken verschillen. Ik vond dit niet zo geweldig. Maar ja, ik draai het toch natuurlijk. Post Malone en Luke Combs. Guy for that. Ik ben de guy van de muziek. Met

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, het is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn. Mensen

0: Typhoon. Kan niet alleen. Nou, dat was wel een korte zeg. 1 minuut en 46 seconden. Nou,
1: That's right, I'm sad and blue.
0: Ja, ik heb het wel goed. Ken je deze ouwe nog van de Pipkins?

Nou, Gallagher en Lyle, I Wanna Stay With You. En we gaan eens eventjes een hele diepe duik in het verleden doen. 1963. Ja, daar sta je van te kijken. Cliff Richard bijvoorbeeld. En deze hit van hem. In stereo hoor, Summer Holiday.

Mooi nummer hè, van Clouseau. De Belgische formatie met California. En Bekker Radio is ten einde voor dit uur. Nou ja, op eentje na. En dat is deze meneer. Hij heet Barry Bix. Neemt ons mee naar 1983. Dat is 800 jaar geleden, ongeveer. Ja. Love Come Down. Laat maar komen, zou ik zeggen. Tot de volgende.

0: Decca Radio.
1: Hey, bye. What the fuck?

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

0: thema van Express. En dat was dan ook de band Express uit 1988. De overigens programma Bond voor vandaag. Fijn dat u er weer bij bent. Jan Berg is de naam. Ik ga ze weer lekker voor u draaien de komende uur.
1: One.
0: The Stones anno 2026 in the Stars. One, two, three, four.

0: Nou, Rockers van de Stones, ze zijn er nog steeds weer bij, anno 2026. In de Stars was de titel van het plaatje. Hoogste tijd om eens terug te gaan in de tijd dat de Stones er ook al waren.
1: Oude meuk!
0: Dat oude meuk, 1969. Glenn Gamble. Dit is Galveston.

0: Glenn Gamble uit 1969, Kelverston, het titel van het plaatje. Je hoort het hier voorbij komen in de Bonte Muziekverzameling.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: 2004 met George Stone.

0: De muziek van Josh Stone uit 2004, You Had Me.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Gaan we naar 2020 met Rita Ora. How to be lonely.

0: How to be lonely, Rita Ora.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hier werk van Marcy Jozo, Sticky Thumbs.

0: De muziek van de Backstreet Boys uit 1996, alweer deze opname. Quitting, playing games with my heart. Ja, je moet voorzichtig zijn. Hè. Niet alle hart op hol laten slaan en ook geen misbruik van maken natuurlijk. Hè.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Op naar het half uur met muziek uit 1979. Dit is Cashmere en Love's What I Want. Ja,

De muziek van Bow Wow Wow 1983, Do You Wanna Hold Me? Ja, een van de grote hits die Bow Wow had. Ze hadden er een paar en dit was er in ieder geval eentje van. Hedendaagse muziek dan maar weer, Teddy Swims. Mr. Know It All.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, heen achter zijn muziek ook zo hier op het apparaat bij het programma Bond.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1964, The Kinks and You Really Got Me.

0: En dat is de muziek van de Kings uit 1964. You Really Got Me was de titel van het plaatje. We gaan naar het jaar 2015 alweer. En dat gaan we doen met muziek van Jason Derulo.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Dit is Cheyenne.

0: Dat was een disc van Jason Derulo. Cheyenne was de titel van het nummer hier in de bonte verzameling.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Daniel van den Hoek, als je lacht, en lachen moeten we doen, het houdt je gezond.

wordt vaak mooier wanneer je iets teruggeeft. Het gras is echt niet groener als je bij een ander kijkt. Dus vind het in jezelf.

0: Daniel van den Hoek en zijn nieuwe Nederlandstalige single Als je lacht. Nou, inderdaad, ik zei het al, lachen, dat kunnen we niet genoeg doen in het leven, hè, want dat houdt je vrolijk, fris.
1: Ja, Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die.
0: Ja, dat is inderdaad een vast een gezellig plaatje. Carol Emerald hebben we uit 2010. Dit is Dead Man.

0: Ja, ciao ciao. Dat was Caro Emerald uit 2010. Dead Man, de titel van de plaat. En dat bracht ons dan wel weer aan het einde van het programma. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bont op het radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Bergen. Ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u gedaan. Mocht u willen reageren, dat kan en mag natuurlijk altijd. Janberg.radio@gmail.com als standaardres wat daarvoor open staat. Ja, er is me u nog een hele fijne dag toe te wensen. En ik ga nu uiteraard nog vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Al richting het jaar 1975 met Michel Sardou, Une fille au vieux clair. Daar een nieuw werkje van de Charlie Sis, I couldn't know. En omdat we wat vroeg in het programma zitten, hebben we er nog een uit 1965. Elvis Presley en Heartbreak Hotel. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes. En graag weer tot de volgende mond.
1: Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère autrement.

0: De muziek van Rod Stewart uit 1982, Young Turks, de titel van de plaat. En ik zeg hartelijk welkom hier, een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam, ik draai voor het komende uur. Als u erbij blijft, zorg ik voor de muziek. Troby K. en Yate Lauren.
1: Troby on the beat.
0: Dit is Hoog.

0: Zo hebben we ook de hedendaagse muziek hier in het programma. Deze van Troby K. en Jeet Lauren Hoog was de titel van de plaat. We gaan terug in de tijd met wat wij noemen...
1: Oude Meuk.
0: We gaan 1964. Elvis de Pelvis. Wel Elvis Presley. Suspicion.

0: Ja, leuk om deze gouden oude nog eens een keer voorbij te horen komen. Elvis Presley, Suspicion. Ja, hij denkt er het zijn ervan.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Ja, die Bonte muziekverzameling laten we ook zien dat het Bond is. We gaan naar 2007 met Frans Bauer. We hebben niet zo heel vaak in het programma, maar deze keer toch wel een keer. Maak er een feestje van 1000 lieve woorden.

0: Ik denk aan carnaval als ik deze muziek hoor. Ik weet ook niet waarom, maar Frans Bauer was dat uit 2007. 1000 lieve woorden.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: We gaan naar 2019 met Maroon 5. De herinneringen halen ze op. Memories.

0: like you. Maroon 5, 2019 kwam het uit. Memories, herinneringen. Het is altijd leuk om de leuke herinneringen op te halen. Ja, de slechte laten we maar achter.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwe van Jody Watley. Dit is The Dawn. De Alex DiCiaro remix.

0: Ja, een nieuw werkje van Jody Watley, Alex D. Chow. Een remix van The Dawn was de titel van de plaat. En dat zijn toch gewoon lekkere platen die we hier in het programma weer even bij u kwijt kunnen.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Gaan we wel voor om iedere keer weer wat anders uit de doos op te diepen. En dan gaan we ditmaal doen met muziek uit de jaren 90, 1991. Dit is Chris Isaak en Lie to Me.

0: En dat was deze muziek van Chris Isaak. Lie to Me was de titel van de plaat. Ja, leugens alom, dat kunnen we niet helemaal gebruiken natuurlijk. Kijk op de klok, wij moeten langzaam richting het half uur.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, de muziek van de jaren 70. King Kate uit 1973. Dreams are tenapen.

Uit het jaar 1987, de muziek van Alexander O'Neill, Criticize, de titel van de plaat. En u bent er nog steeds bij, de Bonte Muziekverzameling. Hedendaagse muziek hebben we uiteraard ook voor u, Gracie Adams. Hit the Wall.

0: Gracie Adams, de muziekkanaal 2026, Hit the Wall, de titel van de plaat.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: Wij gaan terug in de tijd met andere woorden, 1967. Dit zijn The Outsiders. And Summer's Here.

0: Terug naar 1967 met The Outsiders. Summer's Here, volgens mij Wally Tax, de zanger van de band, als ik me goed herinner.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2002 met Liberty X. Just a little.

0: Just a little, de titel van het plaatje.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ook dat hebben we voor u. Jeffrey Helfert en de Healers. Used Parts. Kader van de circulaire economie.

0: hoorde ik hedendaagse nieuwe muziek voorbij komen. Jeffrey Helforge en The Healers. Nummer met de titel Used Parts.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
0: Naar het thuis zelf met Direct. Young Ones.

Uit 2011 de muziek van Direct, Young Ones, de hier nog op de plaat. Kijk op de klok, zien we dat de hoogste tijd is geworden om afscheid te gaan nemen. Het zit weer op een uurtje lang bot op je radiotoestel. Ik ben en ik blijf Jan Bergen ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u in elkaar gezet. Reageer op het programma, dat kan allemaal natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com als daar de rest van tafel open staat. Ja, er is bij u nog een hele fijne dag toe te wensen. En u uiteraard vertellen wat de muziek is waar ik mee uitga. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan, voor zover het allemaal nog past. Allereerst gaan we naar het jaar 1972 met de Rolling Stones. En een nummer getiteld Thumping Dice. Daar nog een nieuw werkje van Casey Armstrong. Watch Our Shadow Play. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En heel graag tot de volgende bond maar weer.

0: Still my dear.
1: Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.

aan het begin van deze Oldies Project, The Trucks and Love is All Around. Deze Engelse rockband werd opgericht in de Zuid-Engelse plaats Andover, en dat in 1962. Vier leden onder leiding van Rack Presley konden echter nauwelijks een instrument bespelen. Ze werden wel beroemd met de hit Wild Thing. Dat kent iedereen natuurlijk wel. Na 1970 wist de groep geen successen meer te behalen. Dat kwam overigens opnieuw onder de aandacht in 1992. En in 1994 toen de boys band Wet Wet Wet met het nummer wat je hoorde een hit scoorde. Nou, dat nummer werd gebruikt voor de soundtrack van de film Four Weddings and a Funeral. Trucks kent iedereen natuurlijk, met misschien het nummer wat minder, die hoorden ze. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we weer een warme deken over je heen uitstrooien, of hoe noem je dat, met muziek uit de jaren 50, 60 en 70, waarvan wij soms ook nog geen eens het bestaan wisten. Onze tragiek van de muziek. Deze keer gaat de aandacht uit naar Davy Jones als zanger van de Monkees. En we hebben natuurlijk ook onze nederpopplaten. Maar eerst muziek van Carol Shaw. Luister maar eens naar deze leuke Jimmy Boy. You're right.

Houston, Wells en de Marksmen. When the Blue Moon Turns to Gold. Engelse zanger die onder leiding van Joe Meek een aantal nummers uitbracht. Nou, hij heeft nogal wat over de wereld gezworven deze meneer. Want hij verbleef in Canada, in de Verenigde Staten en ook nog in Australië. Toen hij in de Verenigde Staten was, keerde hij weer terug naar Essex. En hij kwam later in contact met de groep de Coasters. En die kennen we natuurlijk allemaal van Jack the Jack. En daarvoor hoorde je de Kingsmen, Glasshouse, Green Splinter Red. Een typische 60e jaren rockband afkomstig uit Oregon. Meest bekend zijn ze van het nummer geschreven door Richard Berry, Louie Louie, die een nummer 2 positie behaalde in de hitparade. Op het moment van opname van de Kingsmen waren de leden Jack Alley, Lynn Easton, Mike Mitchell, Don Gallucci en Bob Morday. We begonnen dit trio met Carol Shaw, Jimmy Boy. Haar echte naam overigens als Carol McDonald. Heeft niks met die hamburger te maken. Ze komt op een gegeven moment een van de leden van Goldie en de Gingerbreads tegen. Die haar vragen om mee te doen met de eerste vrouwenrockband. Nou, dat was toch al wat in die tijd. Afhankelijk houdt ze de boot af. Maar na het zien van een optreden is ze helemaal om. En het kan verkeren natuurlijk, hè. Zo meteen de tragiek van de muziek met Davy Jones als zanger van The Monkees. Maar eerst deze van The Sheffields, Nothing I Can Do.

0: Peter en Gordon, I don't wanna see you again. Engels duo dat in 1964 werd opgericht dat door Peter Asher en Gordon Whalen. 1964 scoorde ze een nummer 1 hit in Amerika en Engeland met A World Without Love. Wel bekend natuurlijk. Duo ging overigens alweer vlug uit elkaar in 1968. Daarvoor hoorde je de Nighthawks, When Sin Stops, doo-wop groep uit de jaren 50. Je moet ze even niet verwarren met Buddy Holly, dat kan je duidelijk horen, maar die heeft op zijn beurt goed geluisterd naar het geluid van deze Nighthawks. En we begonnen met The Sheffields, Nothing I Can Do. Amerikaanse groep uit Holland, Michigan. Vanwege de British Invasion in de jaren 60 in Amerika noemden ze zichzelf naar de Engelse stad Sheffield. Het nummer lijkt qua sound en zang op nummers van The Searchers. Mocht jij een suggestie hebben voor dit programma, laat het ons weten. Mail het naar info@violdiesproject.nl. Zo meteen onze nederpopplaat van The Jumping Poppin. Maar eerst deze van de Whitey Boots, A Nightmare.
1: Yeah, no boy's worth the trouble that I'm in. My friends, they told me, they said I could win.

0: We hebben het al eens eerder erover gehad. De beatstad nummer 1 in de jaren 60 in Nederland was natuurlijk Den Haag. En nou, daar kwamen deze nederpopgroep ook vandaan, de Jumping Pop, in met The Silly Chap. Groep dus afkomstig uit Den Haag en stond onder management van Herman Batelaar. Groep bestond overigens uit Hans van Eyck, later natuurlijk bekende van de T-shirt, Pierre van der Linden, Jan-Pieter Boekhoorn en Dick van Loo. Eigenlijk noemenswaardig meer hebben we daar niet van kunnen vinden, maar we houden ons altijd aanbevolen mocht jij nog wat meer weten van The Jumping Pop in. En daarvoor hoorde je de Brokes, I Ain't No Miracle Worker. 1964 stond deze Californische band. Nou, in totaal namen ze 6 liedjes op, waaronder het nummer wat je hoorde. Groep was overigens geen lang leven beschoren, want in 1965 gingen ze alweer uit elkaar. En we begonnen met The Whitey Boots Nightmare uit 1966. Een vrouwelijk trio uit Amerika dat beslist niet onderdeed voor groepen zoals The Shangri-La's. Nou, veel van de nummers voor The Whitey Boots werden geschreven door Laurie Burton en Pam Sawyer. Die ook nog nummers schreven voor onder andere The Young Rascals en ook voor andere Motown-artiesten.
1: Dit is The Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Davy Jones. Hij werd geboren in Leamington Street, Openshaw, Manchester, Engeland. En dat op 30 december 1945. Op 11-jarige leeftijd begon hij met acteren. Hij verscheen in de Britse soap Coronation Street als Colin Lomax, kleinzoon van Ina Sharples in 1961. Hij verscheen ook in de BBC-politieserie Z-Cars. Na de dood van zijn moeder, toen hij 14 jaar was, stopte hij tijdelijk met acteren. Jones werd door een vriend benaderd die in het West End Theater in Londen werkte en acteur zocht voor de musical Oliver. Hij werd gecast voor de rol van Jack Dawkins. Hij speelde de rol in Londen en later ook op Broadway en werd genomineerd voor een Tony Award. Op 9 februari 1964 verscheen hij met de Broadway-cast van Oliver in de Ed Sullivan Show. In dezelfde aflevering waar de Beatles voor het eerst op de Amerikaanse televisie verschenen. Jones zei over dat optreden: ik keek naar de Beatles van naast het podium en zag de vrouwen in het publiek helemaal wild worden. Ik dacht bij mezelf, dat is het, dit wil ik ook. Na zijn optreden bij Ed Sullivan contracteerde Ward Sylvester van Screen Gems toentertijd de televisieafdeling van Columbia Pictures Jones. Enkele Amerikaanse televisieoptredens volgden waarbij Jones optrad in onder andere afleveringen van Ben Casey en The Farmer's Daughter. Hij nam ook een single en een album op voor Coolpix Records die ondanks hitnoteringen geen al te groot succes werden. Van 1965 tot 1961 was Jones lid van de Monkees, een pop-rockgroep uitsluitend geformeerd vanwege de televisieserie over de popgroep. Jones deed de zangpartijen op veel nummers van de Monkees, waaronder andere I Wanna Be Free en Daydream Believer. In 1967 ontmoette Jones Larry Mee Smith en met hem produceerde hij The Children, een Texaanse groep die Jones ontdekte terwijl hij met de Monkees op tournee was. De band bracht de single uit bij Laramie Records, Picture Me, behaalde de tweede plaats in de Billboard Top 100. Nadat de televisieserie The Monkees stopte, werd ook de groep opgeheven. Jones bleef echter solo optreden. Later formeerde hij nog samen met mede-ex-monkey Mickey Dolenz en liedjeschrijver Tommy Boys en Bobby Hart de groep Dolenz, Jones, Boys and Hart. In februari 2011 sprak Jones over geruchten van een Monkees-reunie. Er is zelfs sprake van om de Monkees weer bijeen te brengen in het komende jaar voor een Amerikaanse en Britse tournee, vertelde hij aan Disney's Backstage Pass. Later die maand werd de tournee An Evening with the Monkees, de 45th Anniversary Tour, aangekondigd. Jones trouwde 3 keer en heeft 4 dochters uit zijn eerste 2 huwelijken. Op 29 februari 2012 stierf Jones in zijn slaap aan een hartaanval in het Martin Memorial South Hospital in Stuart, Florida. In de tragiek van de muziek The Monkees en What Am I Doing Hanging Out.

Eric Burdon in The Animal van San Francisco Knights. Voortgekomen uit The Animals, toen John Steele en Alan Price uit de groep gestapt waren. Alhoewel hij een aantal bescheiden hitjes wist te halen, was er geen verder succes voor Eric Burdon weggelegd. Daarvoor hoorde je de The Authentics featuring Jimmy Page, Without You. Nou, van Jimmy weten we natuurlijk dat hij in eerste instantie lid was van The Yardbirds. Nou, toen deze groep ophield te bestaan, richtte hij Led Zeppelin op. Jawel, daar zijn ze. Nou, we begonnen dit trio met de tragiek van de muziek, The Monkees, met aandacht voor Davy Jones en What Am I Doing Hanging Out. Ook voor suggestie van de tragiek van de muziek houden we ons aanbevolen. Stuur je bevindingen naar info@theoldiesproject.nl. Ik heb zo meteen nog muziek voor je van onder andere Skip en Flip, Eddie Chapin, maar ook deze van...

The Standals en Why Pick on Me, afkomstig uit Los Angeles. Meest bekend zijn ze overigens geworden van hun hit Dirty Water. En dat stamde uit 1966. Daarvoor door die Skip en Flip Cherry Pie. Amerikaans duo dat bestond uit Skip Batten, wiens achternaam Clyde Batten was. En Flip, die eigenlijk Gary S. Paxton heette. Ze ontmoetten elkaar toen ze beiden nog studeerden aan de University of Arizona. Nou, in de jaren 70 verhuisde Paxton naar Nashville, nam verschillende country albums op en Batten maakte een carrière als sessiemuzikant. En daarvoor hoorde je Eddie Chatelain en de Crazy Jets Down by the Riverside. Indo-rock, ja, zo kunnen we het al noemen. Hij begon al op 15-jarige leeftijd en was toen het jongste bandlid van de toen nog onbekende band The Crazy Rockets. Op zijn 17e ruilde hij definitief de schoolbanken in voor zijn gitaar. We begonnen dit laatste kwartet met Wayne Fontana en The Impossible Years. Engelse zanger, geboren in Manchester. Aardig om te vermelden is dat hij 11 maanden in de bak heeft gezeten in 2006. Omdat hij weigerde een parkeerboete te betalen. Nou, dat liep zo hoog op dat hij op een gegeven moment bezoek kreeg van de deurwaarder. Ja, dat gebeurt namelijk als je niet betaalt. Nou, hij was zo kwaad dat hij de auto van de deurwaarder in de fik stak. Nou, daarvoor kon hij dus 11 maanden in de bak gaan zitten. Aan alle goede dingen komt een einde, dus ook aan deze aflevering alweer van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Ik heb nog een leuke voor je van The Next. Mi siento mal y deprimo. Of zoiets dergelijks. Ze komen uit Chili, dus het is Spaans. Graag tot de volgende keer. Hoi!

0: Ik ben weg. Huis.
1: Dit is Radio Atlantica Breda. Het station met de piratenhits en de happy oldies.

24 uur per dag en 7 dagen in de week Radio Atlantica Breda. Jouw lekkerste muziek en natuurlijk jouw verzoekplaten. Dit is Radio Atlantica Breda.

0: juist als het water van de Noordzee.
1: Patrick heeft de zomerkriebels.
2: Zomerradio.
3: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Inderdaad, wat gaan we snel, hè? Ja, inderdaad. Donderdag. Donderdagmiddag. Hele bijzondere goedemiddag. Smakelijk eten. Als je aan tafel zit of als je nog aan tafel moet gaan, wel. Dit is de lunchbreak. Waar naartoe je luistert natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. We begonnen met Don Henley deze donderdagmiddag. En dit al met The End of the Innocence. Ja, dat zijn we al lang niet meer, denk ik. Hè? Inderdaad niet. In ieder geval, we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk met de nodige verteerbare muziekjes hier op je radio. En soms af en toe eens rock and roll uit het onderste van de kasserol. Wel, dat komt er natuurlijk ook wel bij, natuurlijk, ja. Zomerse dagen op je radio, zomer op de radio. En het is misschien wel een grote vakantie voor jou. Dus geniet ervan, zou ik zeggen. Wij houden hier lekker de stoel warm voor iedereen, hè, inderdaad wel. Don Henley en dit allemaal met zijn The End of the Innocence. En hier is Layback. En de bakker, ja, die bakt nog steeds zijn broodjes, hè, inderdaad wel. Bij de bakker de koekjes en bij ons de verzoekjes, zeiden we vroeger. Hier is Bakerman van Layback.

Carbone con Johnny Wayne. Sagbone.

Inderdaad, we waren hier gekke kunstjes aan het doen, zoals Charlie Chaplin in de tijd. De Chaplin Band, dat was er natuurlijk dat je hoorde. En dit allemaal met een hele bekende groep, natuurlijk Il Villiero.

0: Ja, wel, de trein is altijd wel een klein beetje reizen, zeg maar. Hè. Ja, inderdaad, vraag maar eens aan Huus Mevies in de tijd. Toen hij zijn grote liefde ontdekte en hij in Brugge, ja inderdaad, in België in Brugge, daar een kamertje huurde en ja, stiekem met zijn vriendin daar verbleef.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Ja, de onvergetelijke song in de lunchbreak. What's the color of money? Hollywood, Beyoncé.

0: zomer op je radio. Je hoort het, je proeft het, je ziet het.
1: Ja.
0: De energie die druipt er zo vanaf en natuurlijk van deze van Hollywood Beyond. En dit allemaal met The Color of Money. Als het nu zwart, geel, wit of rood is, het blijft geld natuurlijk. Hè, inderdaad wel. Hier is Phil Lynott. En dit allemaal met zijn Yellow Pearl. Een beetje rock and roll leeft het onderste van de kast roze wel in zijn. Wel, dat moet kunnen op de donderdagmiddag als deze.

inderdaad de ontdekking van de synthesizer. Dat hoorde je natuurlijk hier een klein beetje met Phil Lynott en dit allemaal met Midjour en de Yellow Pearl. Ja, inderdaad wel. Ja, en wat ga je nog allemaal presteren vandaag? Wel, je mag het ons laten weten natuurlijk via de gekende kanalen, zoals we altijd zeggen. Hier is de drummer Genesis. Hier is Phil Collins natuurlijk en Paper Lights.

Inderdaad, wel zo'n president vergeet zeker niet van de kaartjes te schrijven natuurlijk. Hè. Inderdaad wel, met de muziek van Phil Collins moet dat allemaal wel lukken natuurlijk van Genesis. En dit allemaal met een paper lane. Ik heb er nog eentje klaarstaan voor het heetste nieuws van toen. En dat is geworden Chris Wolf en dit is met zijn Heroes.

De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.nl.

0: zanger en model. En dan vriendinnen geen gebrek. Nick Kamen scoorde begin jaren 90 met Each Time You Break My Heart.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans
0: welkom,
1: de
0: lieve vriendjes en vriendinnetjes.

Uit Liverpool, ja, inderdaad. Het was eigenlijk een beetje een new wave wat deze heren brachten in de vroegere jaren 80. Ze braken inderdaad internationaal door. De bekendste nummers van de band waren Wishing uit 83, Aguera 82 en The More You Live, The More You Love uit 84 zojuist gedraaid. Ja, wel, wederom welkom.

0: Och, lieve luistervrienden Vinken.
1: Luistervinken. Hallo, luistervinken.
0: Wat is het toch mooi als je zo'n weervrouwtje op tv ziet die alleen maar vertelt dat de lucht morgen knal en knalblauw is. Tropische temperatuur. Met een klein windje uit het oosten. Nou, hoort tot de illusies. Wellicht, hè? The sun always shines on tv, zullen we dan maar zeggen. De jongens van AHA uit Oslo. De groep ontstond in 1983 en het trio verliet Noorwegen om in Londen een muziekcarrière op te bouwen. En dat is wel weer aardig gelukt. Daarvoor hoorde je Ottawa uit de Franse Dixo. Ook briljant, Arthur. Wat waren dat tijden, zeg eigenlijk. Hè? Überhaupt horeca in Frankrijk.

0: Bob Marley en de Wailers en Could You Be Loved.
1: Een fijne vanaf de keukengordijn.
0: Ze heeft de prachtige van een zoon, Johnny. Maar zelf was ook eens de bruid. Wat een carrière heeft deze vrouw. Oh, welke Albertine, lieve mensen.

0: in een enge bos. Daar valt tenminste niemand me lastig.
1: Koffie Black.

en zanger Telly Savalas. Ja, hij was van Griekse komaf, mensen. En werd het meest bekend door zijn rollen in achtervolgens de televisieserie Kojak en in de film The Dirty Dozen. Hij werd bekend om zijn lolly. Weet je, hij had een kale kop en een lolly in zijn mond. Nee, je mocht op de set niet roken, vandaar die lolly. Nee, is waar. Is echt, ja, nee, inderdaad. Dat kale hoofd had ook zo'n reden, want toen hij in de film Dirty Dozen speelde, had hij een kale hoofd. En even later begonnen de opnames voor Kojak. Ja, nou, en zo snel groeien die haren niet aan natuurlijk. Heeft een gelukkig leven gehad, 3 keer getrouwd geweest, verder kinderen, dus wat willen mensen nog meer?

0: wil u veel zeggen, maar met deze dame had ik best een potje willen klaven. Jassen, dammen of schaken, hoor. Maar ja, nou goed, uit Schotland. Ja, een leuke Schotse zangeres. Tot 1980 was ze voornamelijk bekend in Frankrijk, maar in 1980 bracht deze roodhagenzangeres Europees door met het nummer Feels Like I'm in Love. Daar had Kelly Marie in the middle of the roadshow. Welkom. En ook echt zo staat ze op een soort moment van de erepodium vandaag. Wat was dit een klassieker, zeg? Kiss You All Over.
1: When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, babe, you're my one desire.

Daar konden Bach en Beethoven nog wel eens een puntje aan kunnen zetten. Ja, die konden er een puntje aan zagen. Dit is klassiek, mensen. Dit is mooi. Normaliter hoor je deze plaat alleen maar in de nodige lijstjes zo in december. Maar meestal staat hij dan wel ergens bovenaan. Maar och, het blijft zo mooi. Anywhere the wind blows, dankjewel. Queen, Bohemian Rhapsody. Toch maar een keer gedraaid in de Middle of the Road Show. Lieve vrienden waar ook de wereld. Ook de Middle of the Road Show is op het internationale web, hoor. Facebook. Ja, de Middle of the Road Show op Facebook. Op het Facebook. Het Facebook. Och, leuk, gezellig. Gewoon even liken. En dit is Gila. Gila.

de motorhome. Een camper op een trein met motorhomes bij het kleine plaatsje Ann Arbor. Onder de rook van Motor City Detroit. Het was het begin van een punkgarage. En die sloeg snel over naar Nederland. Hier is Iggy Pop voor jou met Lust for Life.

0: Oh, stop u maar. Ja. Fijn, bedankt. U hoort nog van ons. Belt u ons niet, wij bellen u.
1: Ja, leuk. Iggy Pop, terug op de radio. Ook deze plaat natuurlijk thuis hoor. Lust for Life, een van de laatste in de show voor wat betreft dit uur. Maar gelukkig nog veel meer lekkers zo aan de andere kant. En je maakt er vast nog wat leuks van, hè? De rest van de dag. Hè? Goed komen? Gaat helemaal goed komen.
2: Hallo, ja. Kleine mensen en muizen.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en
2: Muziekfabriek.
3: Vrienden en vriendinnen, ik heb wederom een uur voor je samengesteld en die ga ik dit uur voor je draaien. Dus laat je wederom door de muziek verrassen.
4: Rondersteen, c'est oulala.
3: Zo, relaxed, neem een kop koffie erbij of een kopje thee of wat dat ook zijn mag. En geniet van Maxine Nightingale uit de jaren 70 met Right Back Where We Started From.
2: De Muziekfabriek. Laat je door de muziek verrassen. Verrassen, de naam zegt al genoeg. De Muziekfabriek.

Nou, zomerse kan dat niet volgens mij. Met deze van Tim Tim. Rum en Coca-Cola. Shake it up well. Heerlijk zeg. Daar word je toch echt vrolijk van als je dit hoort. Daarvoor zat Frank Boeien. 1 miljoen sterren. En een liedje uit de jaren 70 van Maxine Nightingale. Right back where we started from. Verderop in de muziekfabriek. Aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar nu eerst de Red Hot Chili Peppers. Under the Bridge.

0: Straks het vervolg, dit rijtje van drie, maar nu eerst tijd voor ons eerste item.
1: Ron van der Steen.
2: From long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
0: Jam Berry, geboren in Los Angeles, en Dean Torrance, geboren in diezelfde stad, ontmoeten elkaar op Emerson Junior High School in L.A. Het duo begint als Jan en Arnie.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Jam Berry en Arnie Ginsberg raken overtuigd van elkaars vocale capaciteiten. Wanneer ze naast elkaar staan te douchen na een voetbaltrainingsuurtje. Samen met enkele vrienden en twee bandrecorders nemen Jan en Arnie de hitsingle Jenny Lee op in de garage van Jam Berry's ouders, waar later meer songs opgenomen zullen worden. Jan komt uit dienst en Arnie gaat erin. Jan en Dean hebben in 1959 een hit met Baby Talk. Een nummer dat geproduceerd en gearrangeerd wordt door Herb Albert en Lou Adler. De twee jongens studeren dan nog, Berry voor dokter en Torrance voor ontwerpen. Na een korte periode op het Challenge label komt het duo op Liberty terecht, waar de jongens over hun favoriete vrije tijdsbesteding surfer gaan zingen. Het wordt een genre apart. Hun eerste surfsong krijgen ze van de meeste in het surfen, maar die zelf nooit op de plank stond, Brian Wilson. Surf City wordt dan een nummer 1 hit in 1963.

1963. Het was een nummer 1 hit voor Jan en Dean en Surf City. Wil je ook een Jukebox Classic aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl. Je hebt vast meegeteld. Ik heb er 2 gedraaid, dus je hebt er nog eentje van me te goed. En dat is niet zomaar de eerste, de beste. Dat kan ik je wel vertellen. Het komt van het album Michael. Ik heb het over Michael Jackson. Ik heb het album zorgvuldig beluisterd.

0: plaats waar het allemaal gebeurt. De showbiz Hollywood. Misschien was dat wel de aanleiding om dit nummer te maken. Hollywood Tonight, Michael Jackson, zoals ik al eerder zei, van het album Michael. En wat waren die andere twee liedjes?
1: De Muziekfabriek.
0: Een duet van Joe Cocker en Jennifer Warnes.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Komt uit de film An Officer and a Gentleman met in de hoofdrol Richard Gere, Up Where We Belong. En daarvoor zat Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan. Als eerste het jazzy nummer van Babette van Veen, de dochter van Herman. Die heeft een tijdje geleden een heel opvallend album gemaakt. Bevat allemaal Nederlandstalige nummers. En dit staat er ook op, Vrouwen.

0: Weer drie liedjes. Als laatste Handsome Poets. Dance, the war is over. Daarvoor zat Whitney Houston, How Will I Know. En we begonnen met Barbette van Veen, Vrouwen aan de Macht. Wil je reageren op de Muziekfabriek? Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl. Bernardus Kramer is geboren in Amsterdam op 17 februari 1947.
1: Oude lullenplaat.
0: Hij is een Nederlandse levensliedzanger en musicalster. Eigenlijk is zijn achternaam met een K.
1: Oude lullenplaat.
0: Maar hij schrijft het met een C omdat dat internationaal praktisch is. In 1966 maakte Kramer samen met zijn begeleidingsgroep de Sparklin zijn televisiedebuut bij het NCRV-programma Tween. Hij wordt ontdekt door zangeres Annie de Reuven en had eind 1967 een hit met zijn eerste single Zai Zai Zai. Het nummer bereikte de 17e plaats in de top 40. Hij zou dit succes op de hitparade niet meer evenaren. Ook zijn bekendste hit, The Clown uit 1971, bleef steken op de 15e plaats. Bij deelname aan het Eurovisie Songfestival in Luxemburg eindigde Kramer met het door Pierre Cardin geschreven De Oude Muzikant als 14e van de 17 deelnemers. Er volgden in de jaren 70 nog enkele bescheiden hitjes. Maar na 1980 neemt het succes af en flopte zijn platen. Alleen als jurylid bij het Nationaal Songfestival in 1982 trok hij de aandacht door als één van de weinigen voor het lied Fantasy Island te stemmen, wat hem door het publiek in dank werd afgenomen. In 1989 kwam Kramer te werken voor Stage Entertainment, het musicalbedrijf van Joop van den Ende. Hij stond voor het eerst op de planken toen hij de rol van Juan Perón voltolkte in de musical van Evita van Andrew Lloyd Webber. Vervolgens speelde hij nog vele andere musicals. Luister naar De Oude Muzikant van Ben Kramer, die centraal staat als De Oude Lullenplaat.
2: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs. Oud

hem niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land, die oude.

Dit is nog altijd de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Misschien wil je ook een oude lullenplaat aanvragen. Nou, dat kan. Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl. En je bijdrage die wordt zeer op prijs gesteld. Ik heb wederom 3 liedjes voor je uitgezocht. Dit is er een van. Het is de liedzanger van The Babies. Hij ging ook een tijdje solo. Ik heb het over John Waite. Hier is Missing You.

0: De muziekfabriek. Ron van de Steen.
1: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt,

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond

0: Dames en heren, jongens en meisjes, als ik zo vrij mag zijn.
1: Attentie. Speciale aanbieding.
0: Deze van Maria McKee en Show Me Heaven.
2: De muziekfabriek.
0: En ik moet je natuurlijk nog even die twee andere geven.
2: Op volle kracht. De muziekfabriek.
0: Lange Frans en Telau zing voor me. En daarvoor zat John Wade, Missing You. Ik heb nog twee deuntjes voor te gaan. En hiermee neem ik tevens afscheid. Bedankt voor het luisteren. Maak nog een hele fijne dag ervan. Ik zeg maar weer gegroet en adios. Carol Emerald nog. En The Real Thing. Hey, en tot de volgende keer. Hoi.

0: Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

70 jaar, dan komt dat helemaal goed. Maar Ario Speedwagon en Keep On Loving You, daar is hij weer, Bluff. Het is Bluffweek, het lijkt het wel, in de afternoon. Ik heb later, als ik groter ben, het is goede muziek, laten we eerlijk wijzen. Helemaal goed. Adina Howard, zometeen ook nog.

0: kennis van mij die bij de landelijke omroep werkt, heeft haar auto wel eens geïnterviewd, Ilse de Lange. Het schijnt niet zo heel erg leuk geweest te zijn. Nee, het schijnt een beetje lastig gezwommen. Get It Right hoorde je, ze maakt wel goede muziek, laat we eerlijk wezen. Catherine Alzario hoorde je voor Ilse de Lange met The Push Bike Song.
1: De magische muziekselectie in vele talen, in de beste mix.
0: En nu Nederlandstalig, Thomas Bergen en O

0: Zo staat van Jamaica toch Kingston Town. Ja. Dat is echt het Walhalla voor de reggae en blow liefhebbers. Ik weet het zeker, denk ik. 1989 gingen we naartoe.
1: All day, all night. You're listening to the Golden Sound.
2: Now hear this music radio.
0: Je hebt classics en je hebt classics. En dit is wel zo'n mooie parel. Rio Speedwagon. And keep on loving you.

0: Free Music Radio. NL.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

Buelo Aris. Buelo Aris, Mr. Pilot, Italo Disco van de allerbovenste plank. Maxine en Franklin Brown ook nog met de eerste keer. Dat was een inzending van het Eurovisie Songfestival in de jaren 80, meen ik. Kim Petras en City to City komen ook nog voorbij straks. Dus blijf.

Grande. Ze heeft laatst een concert gegeven en daar is zoveel kritiek op gekomen dat ze zich helemaal buiten de social media gaat steken. Dus alles gaat ze blokkeren. Dat is Summer Over the Rainbow.

West Ghost was dit een dark. Ja, zeker. Hanka en Willek, tijd niet gehoord dit. Leuk, ze zijn weer bij elkaar gekomen en maken weer nieuwe liedjes. Dit is een wat oudere. Hier is naar huis. Dat is...

van Bruno Aris. Leuke latte discplaat van deze heerlijke zomers. Dacht het wel. En zullen we het de eerste keer gaan doen samen? Of niet? Maxine en Franklin Brown. Wat je nog? Oké, hier. Luister.

0: zet gauw nog even een plaatje op. U weet hoe dat moet. U heeft tenslotte een radioprogramma.
1: Ja, Kim Petras en Brutalist. Daarachteraan City to City met Never Enough. Ook nog

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl. Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek. Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
1: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Met over een minuut of 25 ongeveer weer een leuke plaat uit de jukebox vandaan. Welke dat gaat worden, ik heb er geen idee. En zo richting het eind van deze show een dubbele Andreasen senior in Double Dre. Lekker meezingen, dansen, lollen, kijk maar wat je doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we ineens in 1986 met... Culture Club.
2: 80s Classic.

een mooie plaat van Bente. En die plaat komt uit 2026, by the way. Daarvoor hadden we Emmy Grant en Every Heartbeat uit 1991. En we begonnen dit blokje van drie met een plaat uit 1986 van Culture Club. En die heette dus Move On. Culture Club, ja, dat is een Engelse popband die in 1981 in Londen werd opgericht. Ze ontstonden in de New Romantic Scene en werden beschouwd als een van de meest belangrijke en invloedrijkste groepen van de jaren 80. Onder leiding van zanger en frontman Boy George, wiens aparte kledingstijl begin jaren 80 de aandacht trok van het publiek en de media, heeft de band meer dan 50 miljoen platen verkocht. Dat zijn er nogal wat. Maar ja, dan moet je ook wel wat presenteren natuurlijk. En dat hebben ze ook ruimschoots gedaan. Volgende blokje van drie beginnen we lekker rustig aan. 1989, Nat King Cole. En dit is Miss You Like Crazy.

0: on my soul. 2026, Bruno Mars was dat. Daarvoor nog een mooie opname van Alexandra Burke, wou ik zeggen, met Flo Rida samen. En dat was Bad Boys, die plaat kwam in 2010. En we begonnen met Natalie Cole en Miss You Like Crazy. En die plaat kwam uit 1989.
1: Hey Tim,
0: yep.
1: Volgens mij is het tijd voor de jukebox.
0: Ja, yep. Muntje gaat erin. Kijk maar, daar gaat hij. Eens even kijken, wat zullen we doen? De S van Simon 9. Simon 9 drukken wij in. Altijd maar weer kijken wat er in deze oude machine komt natuurlijk. Altijd weer mee. Altijd afwachten, afwachten, afwachten. Maar ja. Oh, kijk. Kijk, dat zijn bekende tonen. En daar vragen we wel eens ook om. 1979. De titel is Street Life. Wordt gezongen door Randy Crawford en de band The Crusaders.

0: Keihard, de hits van toen.
1: Maybe you can hire the A-team.
0: Beleef en voel de jaren 80. Yesterday.

soloplaatje van Freddie Mercury toen de tijd in 1993. Living on my own. Daarvoor hadden we weer eens een ouderwetse Nederlandse slager. René de Haan en Vuile Huichelaar in 1988. En we begonnen dit blokje van drie met de Crusaders samen met Randy Crawford. Street Life. En die plaat kwam in 1979. By the way. Street Life, ja, dat is een nummer van de Amerikaanse band The Crusaders met zang van Randy Crawford, zoals ik al zei. Het is verschenen op hun gelijknamige album uit 1979 ook. In juli van dat jaar werd het uitgebracht als de enige single van dat album. Het nummer ontstond toen Joe Sample op de beginnerspiste aan het skiën was. Hij zei dat hij mensen zag vallen en tegen elkaar aan zag botsen. Het was eigenlijk één grote chaos. Het leek op een drukke boulevard en ik dacht, dat is wat ook in het leven gebeurt op de straat. En vandaar de titel Street Life. Korte informatie. We gaan alweer naar 1987. If I Think You're Alone Now, dit is Tiffany.

0: de Tower of Power, 1993. Lekkere muziek altijd. Daarvoor hadden we Armin van Buuren samenwerking met Sophie Ellis Baxter en Not Give Up on Love uit 2010. En we begonnen dit blokje van drie met Tiffany, I Think We're Alone Now uit 1987. Korte informatie over het... ik kijk even naar het nieuw... naar de tijdmelding. Ja, we zitten goed op schema. Helemaal niks aan de hand. Dat betekent dat we wel gelijk doorgaan naar het tweede item in deze show. En de meeste luisteraars weten het al. En ze zitten er ook op te wachten, want... het is weer tijd voor...
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld, dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk deze.
4: Geef mij nu je angst. Ik geef je er hoop voor.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
2: de Goud en Fout Show.

0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik zoek DJ Jos Nippen.
1: Die werkt hier niet.
0: Oh, wie werkt hier dan wel?
1: Er werkt hier helemaal niemand.

waar naar mijn glas. En zo voorkom ik dat ik eigenlijk het liefst naar achteren kijk. Jij zit daar aan die tafel met die jongen. Ik kwam binnen en ik zag het al gelijk. Ja, ik weet wel.

0: Dit was de Oranje Party op de radio voor deze week. Kijk voor meer informatie en de programmering op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade, ja. Uw tijd is om.
2: Ja, dat dacht ik wel.
3: Ik doe eruit. Houdoe.
4: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
5: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
6: Leuk dat je luistert.
7: Hallo, mannetje van de radio.
8: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?

0: Wat is dat nou voor iedere keer met die koffie? Hou ik dat nou zo?
1: Was de koffie.
2: Zin in muziek. Dit is Just Touch met Johan de Graaf.
3: Nou, dat is toch wel weer een lekker begin van het programma. Het is alweer gelijk de algehele puinhoop, de koffie op de grond. Ja. Luisteraars, hartelijk welkom. We zijn weer toe aan een gloednieuwe aflevering van dat gezellige meezingprogramma Just Dutch. En dat allemaal met ondergetekende Johan de Graaf. De heerlijke, verstaanbare muziek en dat allemaal vanuit studio nummer 2. In de studio aanwezig het bekende bakje koffie en het glaasje water mag zeker niet ontbreken. En dan roep ik altijd maar dat het weer helemaal goed gaat komen het komende uur. Dat was toch een leuke plaat om mee te beginnen, waar of niet, van Ronald en mijn schoonmoeder, ja. De verstaanbare muziek uit Nederland en België en Vlaanderen. Daar gaan we al een beetje langzaam overschakelen naar België en Vlaanderen. Maar ja, eerst moet ik even vertellen nog. Ik moet nog even vertellen dat we verderop in de show de Hollandse meezingplaat van toen hebben. En natuurlijk is Glenn Robbins ook aanwezig. Die is van de partij met de zomermelodie. Zoals ik al zei, overschakelen naar België en Vlaanderen. Daar vinden wij de single van Mel en Den. Kennen we ook van Doe Maar, maar dit is de Vlaamstalige uitvoering van Belle Helene. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is Just Dutch.

Leuk of niet, zoals bellen Helene van Mel en Den, de nieuwe van Marco Schuitmaker. Loesoe heet die, ja, dat is een aparte aan Loesoe. Hier is Marco.

dat is er een van de Larissa, oftewel China Easton met de Morning Train, inderdaad. Ja, is leuk, of niet soms? Ze zingt nog even de tekst, dat is makkelijk. Hier zijn André Hazes en Jacques Verburgt. Met een morgen hier in Just Dutch. Is er nog koffie?

0: André Hazes-Smit, Jacques Verburgt. Oftewel een morgen.
1: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?
0: Ja, doe nog maar een bakje, doe maar een bakje. Doe mij die heerlijke plaat van Glenn Robbins hier in de zon. Met de zomermelodie. Dit is Just Dutch.

vind hem leuk, ik vind hem prachtig, moet ik zeggen, deze. Eentje van Glenn Robbins. Met de zomermelodie. Hier is Perry Zuidam.

Was er mooi of niet op deze van Sammy Moore met Te Jong om Stil te Zijn. Hier is Emma Heesters in de show. En met de hartenbreker.

0: spreek ik die van jou.
1: De hartebrekers, de verzingen van Emma Heesters, dames en heren, in de show. Heerlijke muziek, hè? De verstaanbare muziek uit Nederland en ook uit België, Vlaanderen. Straks verderop nog de Hollandse amazing plaat van toen, mijn eerste Bart Kaal.

een gloednieuwe single hier in de show met de Gebroeders Co. Proud to be fout, inderdaad. Studio 2, Jon Graven, Just Dutch. En hier is PC Brown.

zet het in de movies, hè? Ja. Het was Ring van de Drifters, maar dit is het origineel, de Vlaamstalige. Het is niet origineel, de was van de Drifters. Maar dit was de Vlaamstalige uitvoering van PC Brown met Zaterdagnacht. Hier is Ronnie Ruisdaal.

0: maakt dat ze leuk of niet. Soms Ronnie Reusdaal te amuseren met het Keizer Karelplein.
1: En wil jij dit alles overleven? Dan moet je resten wel voorrang geven.
2: Zonnige klanken. En een opperbeste sfeer. Wat wil je nog meer? Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.

is toch een leuke of niet soms een gouden oude hit. Toen de tijd van Ivan Brunetti. Maar ja, straks verderop ook nog de oude Hollandse amazing plaat van toen. Wat een feest, wat een feest. Ja, dankjewel Ivan. En als je hem tegenkomt in Leuven, doe hem hartelijke groeten. En doe hem hartelijke groeten van ondergetekende Jon de Graaf. Hier is Monique Smit.

Dat is leuk of niet, soms deze van Monique Smit en Niet naar huis. De dames van K3 hier in de show met De zomer van Oja Lele.

0: Dat was wel mooi, of niet? Soms deze van Willy Sommers de eerste keer. Dit is de laatste in de show.
1: Dit is Johan de Graaf. Just Dutch.
2: Herinnert u zich deze nog?
0: Die hadden we nog te goed, hè? De gouden oude Hollandse amazing plaat van toen zo op het randje. En van het einde van de show. Hier is Koos met Zijn het je ogen?

Zijn het je ogen, zijn het die lach. Dat is de laatste plaat in de show, dames en heren. Dank allemaal voor het luisteren naar het gezellige meezingprogramma Just Dutch. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: beste luisteraar, wederom van harte welkom bij een nieuwe aflevering van een oude hitparade. Vandaag nemen we je mee terug in de tijd naar week 33 van het jaar 1983. De platen die toen allemaal hits waren, je hoort ze de komende twee uur wederom een keertje. We openden zojuist met de nummer 40 notering in die oude hitparade. Dat was de formatie Spargo en Do You Like Me. Op nummer 39, Nederlandstalig werk afkomstig van Noodweer in de disco.
1: Nummer 39.

Goedemorgen, goedenavond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen, die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is al zo komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Dus even kijken, Jan. Ja, dat kan. Ik als DJ heb een enorme polyp boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar 1983. DJ'tje heeft weer ze genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

0: De meest bekende opname van deze dame was dat Miquel Brown en So Many Men, So Little Time. We vonden haar terug op nummer 37. Zij was trouwens de moeder van zangeres Sinetta, die enkele jaren later ook een paar hits zou scoren. 6 platen kwamen er nieuw binnen in die oude hitparade. En de eerste van die 6 komen we tegen op nummer 34. De Eurythmics, Who's That Girl?
1: Nummer 34.

0: was Marcia Griffiths. Ze werd ook wel de Queen of Reggae genoemd. Ze is afkomstig uit Jamaica en ze werkte ook nog samen met Rita Marley. We vonden haar als tweede nieuweling terug op nummer 33 met de Electric Boogie. Op nummer 32 nog een nieuweling, Hazel Dean, Searching.
1: Nummer 32.

0: Haar volledige naam is Hazeldine Poole en ze werd geboren in 1952. Ze scoorde één grote hit en dat was deze, nieuw binnengekomen op nummer 32, Searching. Duitsstalig werk nu op 31, Nena met de Leuchtturm.
1: Nummer 31.

0: De formatie The Police was dat. Ze waren waanzinnig populair eind jaren 70 en begin jaren 80. Ze waren trouwens de vierde nieuweling in die oude hitparade van week 33 van het jaar 1983 met de single Wrapped Around Your Finger. Op 29, John Spencer, een steelgitaar en een glaasje wijn.
1: Nummer 29.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 28.

0: Zijn vader speelde viool en hij zelf leerde viool spelen toen hij 4 jaar jong was. Op 8-jarige leeftijd ontdekte hij de gitaar en die heeft hij daarna nooit meer losgelaten. Carlos Santana was dat er samen met Willie Nelson dit keer en They All Went to Mexico. We vonden ze terug op 28. De 5e nieuweling komen we tegen op 25. De Stray Cats, See Sexy en 17.
1: Nummer 25.

0: Ze ontstonden uit een mislukt cabaretprogramma en dat heette Het Groot Orkest. Zelf noemden zij zich Het Klein Orkest en ze zijn begonnen in 1978 en maakten enkele leuke hits. Waaronder deze Koos Werkeloos. We vonden ze terug op 24. De Belgische zangeres Nathalie die kwamen we tegen op 23 met de enige hit die ze ooit heeft gemaakt. My Love Won't Let You Down.
1: Nummer 23.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: John Westland.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 22.

0: Dat was Flesh in the Pan, een duo bestaande uit George Young en Harry Venda. En dat waren twee mensen die in hun jeugd nog samen hadden gewerkt in de formatie The Easy Beats. Met Waiting for a Train vonden we ze terug op nummer 22 in die oude hitparade. Op 21 daar stond Yellow, I Love You.
1: Nummer 21.
2: I Love You.

0: onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 20.

0: beste luisteraar, ik heet je van harte welkom in het tweede uur van de hitparade van toen. Vandaag luisteren we naar de hitparade van week 33 van het jaar 1983. En in het voorgaande uur kon je al luisteren naar de nummers 40 tot en met 21. Dit uur tellen we verder af van 20 tot en met 1. En zojuist was dat op nummer 20 de Star Sisters van The Stars on 45. En op nummer 19 een nummertje geschreven door Ian Dury, uitgevoerd door Kitty Grant, Glad to Know You.
1: Nummer 19.

0: Dat was de opvolger van hun nummer 1 hit Comment ça va en de tweede single dus van de formatie The Shorts. De zesde en hoogst nieuw binnengekomen plaat in die oude hitparade en we kwamen ze tegen op nummer 18 met Je suis tu es. Op nummer 16 de Engelse formatie Bow Wow Wow, The Man Mountain.
1: Nummer 16.

0: Het was een Canadese producer die één hit wist te scoren in zijn leven. Transix, zo noemde hij zich. De single heette Living on Video en ze stonden genoteerd op nummer 15. Op nummer 12, niemand minder dan Michael Jackson. Wanna be starting something.
1: Nummer 12.

0: Zijn eerste hitparade succes had hij toen hij nog maar 12 jaar oud was. Dat was in 1972. En hij zou in de hitparade blijven komen tot zijn dood in 2009. Michael Jackson was dat dit keer met Wanna Be Starting Something, genoteerd op nummer 12. Op nummer 11, Kim Wilde, The Love Blonde.
1: Nummer 11.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 10.

0: Het was de enige hit die deze Italiaanse formatie ooit wist te scoren. Clubhouse was dat met Do It Again with Billie Jean. En de zanger op deze plaat was trouwens Silver Pozzoli, die later ook nog een paar solo hits zou maken. Nummer 10 was dat in de hitparade van week 33 van het jaar 1983. En op nummer 9, 10cc, Feel the Love.
1: Nummer 9.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: John Westland.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 8.

0: Dat was Mike Oldfield. Hij speelde vele instrumenten, maar zingen kon hij niet. Dus daar huurde hij de Schotse zangeres Maggie Reilly voor in. Samen hadden ze twee hits, waarvan dit de eerste was, Moonlight Shadow. En die vonden we terug op nummer 8. Op nummer 7, Dolce Vita van Ryan Paris.
1: Nummer 7.

0: Agneta Veldskok was dat. We kennen haar natuurlijk als de blonde zangeres van de formatie ABBA. Maar solo scoorde ze ook een paar hitjes, waaronder deze. Wrap Your Arms Around Me stond genoteerd in die oude hitparade op nummer 5. En op de derde positie, daar vonden we Hans de Boy, Annabel.
1: Nummer 3.

0: In totaal scoren ze 2 hits, deze band uit Engeland, waarvan dit de meest bekende was. Fleece was dat met I.O.U. genoteerd op nummer 2. Rest ons uitsluitend nog de nummer 1 notering van de hitparade van week 33 van het jaar 1983. Daar stond Berdien Stenberg genoteerd met de Rondo Russo.
1: Nummer 1.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
2: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen. Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: Summertime 1979.
4: NCRV, favoriet schijf.

0: plaatjes hoeven niet altijd in die top 40 terecht te komen. En dat hebben we ook bewezen met Amphora en Timothy. En dit nummer bleef steken in de tipperaden. Wel een hele mooie binnenkomen voor deze aflevering van de jaren 70. Ik kunt weer twee gevarieerde uren tegemoet horen. In het tweede uur 5 uit de top 10 van. We maken dan ook bekend wat de nieuwe albums zijn. Ga je ook een track van horen. We hebben twee muzikale connecties, een van A naar B. En je kunt ook nog genieten van de albums Street Legal van Bob Dylan en Pilot from the album of the same name. Ja, je moet erop komen op die titel. En we hebben natuurlijk ook een muzikale connectie. En dat gaan we doen met een heerlijke zomerse plaat van Carlos. De enige hit voor deze Franse zanger. Hier is Big Bisou.
1: 1977.

Met de Tour de France in onze gedachten draaiden wij Joe Dassin en Les Champs d'Élysée. En dat was de eerste top 40 hit en kwam bij ons op 11 in de top 40 terecht. En wij verbonden dat met Carlos, want Joe Dassin was namelijk de componist van Big Bisou. En dan hebben wij weer een mooi album hier in de jaren 70, Street Legal van Bob Dylan. Album uit 1978, zijn 20ste album, hield het bij ons 18 weken vol en piekte op 6. En op dit album zijn ook de meeste muzikanten te horen die hem begeleiden bij het prachtige concert live at Budokan. Hier is Changing of the Guard. MUZIEK

hebben even een mooi muzikaal uitstapje gemaakt naar België. En dat deden we met Ignace. More Than Sympathy. In 1973 was dat trouwens de enige top 40 hit. En dan gaan we van België naar Amerika. 1973, de 11e hit voor de Spinners. De Spinners die ooit zijn begonnen als de Dominos. Of Domingos, hebben in 1973 hun 11e hit en een top 29 hit voor dat mooie Ghetto Child.

Long John Baldry samen met Katie MacDonald en You've Lost That Loving Feeling. In 1979 was dat in Amerika zijn derde en laatste hit. We hebben zometeen een, ja, ik denk toch wel een zomerse van A naar B. En zeker wat de A-kant betreft. Maar we gaan eerst even naar de tipperaden. Want daar staan ook de nodige platen in die de top 40 niet wisten te halen. Robert Long en Unit Gloria hadden een paar hele mooie hits. The Last Seven Days en Our Father. Maar in 1970 bleef Back in the Sun in die tipperaden staan.

Down, de Mississippi Line van Christie. En dat was de B-kant van Yellow River. En in 1970 was dat een hele mooie top 4 hit. En over mooi gesproken, from the album of the same name van Pilot. Album uit 1975. Het eerste album van de groep, die trouwens werd opgericht door David Paton en studiotechnicus David Lyle. En het is geproduceerd door Alan Parsons. Girl Next Door.

Linda Ronstedt en Back in the USA in 1978 in Amerika. Haar 22e hit en kwam daar op 16 terecht. Wat het eerste uur betreft van de jaren 70, we zitten er bijna doorheen. Maar na de harde realiteiten van vandaag ben ik natuurlijk heel graag bij jou terug. Ik heb zeker nog een mooie Amerikaanse hit voor jou. We gaan naar 1975, Graham Central Station. De groep van Larry Graham, die ook in Sly and the Family Stone heeft gezeten. Hier is Your Love. Tot zo.

0: Franse muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
2: Van toen.
3: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
4: Summertime. Yes, sir, boy.
5: 1974.

heerlijke binnenkomen voor het tweede uur van de jaren 70. De Sixteens van The Sweet. En dat was hun 11e hit en 9e top 10 hit. En kwam op 7 terecht bij ons in de hitparade. Welkom terug bij de jaren 70. Fijn dat je erbij bent. En zometeen ga je genieten van 5 uit de top 10 van. We hebben natuurlijk die mooie albums. Bob Dylan, Street Legal. En Pilot from the album of the same name. En we hebben nog een muzikale connectie. En we maken bekend wat de albums voor volgende week zijn. Maar ik had dat al zo even gezegd, een muzikale connectie. Daarvoor gaan we naar 1970. Blue Planet scoort 1 hit bij ons. De groep van Aad van der Kreeft. En dat is I'm Going Man, I'm Going. When...

0: wat hebben wij in Nederland toch mooie muziek gemaakt, wat soms helemaal in de vergetelheid is geraakt. En dat gold ook voor Cinderella, From Town to Town, singeltje uitgebracht in 1972. De zangeres is Betty Raadgever en andere leden die kwamen uit Blue Planet.
1: De vijf uit de Nederlandse top 10 van
0: 14 augustus 1976.

is helemaal op stoom wat de hitparades betreft. De tweede nummer 1 hit en Dancing Queen wist het 5 weken vol te houden op 1. En in de top 10 die we nu in behandeling hebben staat hij op 9. Zometeen op 7 de 13e top 10 hit voor de George Baker Selection. En de opvolger van de nummer 1 hit Morning Sky is Wild Bird. Maar we gaan eerst naar de voormalige zanger van Humble Pie. Peter Frampton, een monsterhit, ook in 1976, ook een nummer 1 hit. Hier is Show Me The Way.

0: is een plaat waar je lekker vrolijk van wordt op via The Real Thing en You To Me Are Everything. De eerste hit voor deze Engelse discogroep met Dave Smith. We hebben een hele sfeervolle nummer 1, maar eerst het overzicht van de top 10 van Nederland van 14 augustus 1976. De classics op 10 en Sunshine Baby, ABBA Dancing Queen op 9, 8. Show Me The Way, Peter Frampton, George Baker Selection met Wild Bird op 7. The Man From Manhattan van Eddie Howell op 6. Elton John en Kiki D en Don't Go Breaking My Heart op 5. 4. Real Thing, You To Me Are Everything. En 3. Full House, Standing On The Inside. Jesse Green, Nice and Slow. En ik heb het gezegd, een hele sfeervolle plaat op 1. 3 weken maar liefst op 1. The Manhattans en Kiss and Say Goodbye.
1: 1976.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

De Staple Singers en City in the Sky. En dat was de 14e hit in Amerika. En dat was in 1974 een top 79 hit. Dan zijn we beland bij het album. From the album of the same name van Pilot uit 1975. Het eerste album van de groep. Staan ook twee mooie hits op. Namelijk Magic en Just a Smile. Hier is Don't Speak Loudly.

We Better Talk This Over van Bob Dylan van het album Street Legal, album uit 1978 en zijn 20ste album. En dat brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70. Binnenkort zet ik hem deze uitzending klaar op de Facebookpagina facebook.com/de jaren 70 en dan kun je deze uitzending weer herbeleven. Zometeen heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb zoals beloofd nog 2 tracks van albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. Zometeen Judge Dredd en Working Class Hero, album uit 1974. En The Belle of Snotland Town. En we hebben Chicago van Chicago 10, album uit 1976. 9e album van de groep. En Skin Tight. Bedankt voor het luisteren. Een hele fijne dag nog en graag tot de volgende week.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

Ja, ja, dat was Kino. Ze wonnen in ze wonnen niet. 2019 waren ze wel voor Noorwegen gestuurd naar het Eurovisie Songfestival. En daar laten ze toch een mooie indruk achter. Zo mooi dat, ja, Arno tegenwoordig nog steeds die naam Kino in het achterhoofd zit. Hoorde The Sun Always Shine on TV. Van uiteraard Aha. Wat ze gecoverd hebben in een 21ste eeuwse versie. Welkom bij Zin, mijn naam is Peter Tilman. Ik draai plaatjes voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oud uit de vorige eeuw, nieuw uit de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2099 in. En alles omdat het niet per se in de top 40 hoeft te hebben gestaan. Zoals deze plaat die er waarschijnlijk ook in belandt. Spirit in the Sky was ook geen hoge notering in de top 40. Gewoon helemaal niet zelfs in Nederland. Maar die gaan wel draaien. 2019. Kino en Spirit in the Sky. Eurovisie 2019. Noorwegen.

Nou, je kan al een soortje goede zangeressen combineren met een waanzinnige goede live band en krankzinnig goed materiaal en heb je een feestje. En ach, het is weekend. Dus

Afijn, we hebben de Boogie Shoes door gedaan met deze geweldige muziek van de Ladies of Soul. En daarom Casey and the Sunshine Band 1976.

0: Ja, het is een vernieuwd plaatje. Hè? Het is een beetje oud. Nou, knispert hij een beetje. Over zijn mijn boogie shoes aardig versleten in het afgelopen half uur. We gaan het straks even wat rustiger aandoen. Wat aliens van onze afslaan. Maar eerst de treiterschijf. Treiterschijf deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.
2: And even if you say goodbye, you'll never go away. You are the rainbow in my sky.

0: Peter Timmerman.
1: Niemand op aarde zou in de laatste jaren van de 19e eeuw hebben geloofd dat het doen en laten van de mensheid werd geobserveerd vanuit het oneindige heelal. Niemand zou het in zijn hoofd halen ook maar te denken dat we werden bekeken. Zoals iemand met een microscoop krioelende schepsels bestudeert die zich vermenigvuldigen in een waterdruppel. Er waren zelfs maar heel weinig mensen die rekening hielden met het feit dat er leven zou zijn op andere planeten. En toch keken wezens oneindig verheven boven de mens door de afgrond van de ruimte naar deze aarde met jaloerse ogen. En langzaam maar zeker beraamden zij hun plannen tegen ons.

Op 12 augustus rond middernacht vond er op Mars een reusachtige uitbarsting plaats van een gloeiende massa gas die zich voortbewoog richting aarde. Over een afstand van 320 miljoen kilometer kwamen de projectielen die ons zoveel ellende zouden brengen. En terwijl ik keek, ontstond er nog een stel gas. Weer een projectiel dat aan zijn reis begon

zo ging het de volgende 10 nachten door. Een felle groene vlam spoot los van het marsoppervlak en liet een groenachtig spoor achter. Een prachtig, maar iets wat beangstigend gezicht. Richard verzekerde me dat we niet in gevaar waren. Hij was ervan overtuigd dat er geen enkele vorm van leven kon zijn op die verre rode planeet.

avond dat het eerste projectiel de aarde naderde, dacht iedereen dat het een vallende ster was. Maar de volgende dag ontdekte men een enorme krater in het veld vlakbij ons dorp. Richard ging erheen om te onderzoeken wat er lag. Een cilinder, gloeiend heet, met een doorsnee van al 25 meter. En van binnenuit kwam een zwak geluid, alsof er iets bewoog. Plotseling begon de top van de cilinder langzaam te draaien. En Richard dacht dat er iemand in zat, die probeerde te ontsnappen. Hij rende er naartoe. Maar door de verschrikkelijke hitte van het metaal was het onmogelijk om dichterbij te komen.

Worden de eerste 8 minuten van War of the Worlds in de Nederlandstalige versie. Zoals die gemaakt werd ergens in de jaren 80 geloof ik, door Veronica. Jeff Wayne was natuurlijk de man die het geschreven heeft en het allemaal op muziek gezet heeft. En er is later een musical van gekomen, er is een film van gekomen en is nog eens een keertje een compleet theater, een spektakel geweest. Heel bijzonder allemaal en het blijft een meesterwerk. Goed, we hebben natuurlijk ook nog wat verjaardagen te afstukken en de dame die in dit geval jarig is, is Julia Kristal. En vandaag hebben we een hele mooie plaat getiteld Dust in the Wind. Waar die marsbewoners aan dood zijn gegaan. Die hier geland waren.

Dust in the Wind, dat is ook een nummer van Kansas. Maar in ieder geval hoorden wij de moderne 2014 versie van Julia Crystal. En Julia, van harte gefeliciteerd. Of in goed Portugees moet je dan zeggen. Feliz aniversario. En dan begrijpt ze ook helemaal wat ik gezegd heb natuurlijk. Tu quieres volver, dat is de tweede plaat die ik van haar draai.

Julia Kristal hoorden wij met het hele vrij Tu quieres volver. Door verschillende mensen gezongen. Maar in haar versie ook weer onnavolgbaar mooi. Muziek van Davin gaan we draaien. Met name voor Francine aan Akkar. En Francine houdt wel van het Franse lied. En daarom dacht ik, we gaan iets doen van Davin. En een ongelooflijke kraken vind ik jou daar. Want dit is La Montagne. Francine, gefeliciteerd met je verjaardag. Bonne année.

0: Cindy met Penny Timmerman. Muziek van Davine La Montagne hoorden wij uit 2013. En we draaien speciaal voor Francine Akar. Ja, ik denk dat ik nog twee plaatjes kan draaien. En eenmaal vast afscheid van nu, dan heb je... als ik weg ben, denk ik, oké, hij is weg. Hij is er vandoor. En dan komt zo meteen een collega aan, gelukkig. Want anders zou het zo stil worden allemaal op uw zender. Tot slot, niet waar. We gaan luisteren naar Boney Hem uit 1979. Dit is El Lute.
1: El Lute. A man who was born to be hunted like a wild animal. Because he was poor. But he refused to accept his fate. And today, his honor has been restored.
0: I gotta go home.

0: We hoorden Elute helemaal voluit, want het contrast met de volgende plaat kan niet groter. De winnaar van het Eurovisie Songfestival, Salvador Sobral, zingt samen met zijn zus Louisa het winnende liedje van het Eurovisie Songfestival 2017.
1: Here we have Louisa Sobral, which is the composer of the song, one of the best composers I've ever met, and I think of the world. I think you should listen to her. Please get silence.

0: uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.